Ook dividend bij vakantie is zo estimabel. Zij lopen het jamás, een dia más para nos binnen junto. Een celebratie de misa en een bonita testimonio vocacional. Het seminario, año 2. Zij lopen het mañana, dia 28 de juli.